0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Koning en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Rioolwater in het buitenwater, waardoor niet zwemmen in deel van Noord-Holland. En maandlezing bezoek aan Venetië donderdag 2 juli in Bibliotheekcentrum. Door de hevige regenbuien in de nacht van zaterdag is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen. Het riool kan soms bij heel heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er een zogenoemde overstort. Na overstort blijft de kwaliteit van zwemwater een paar dagen slecht en is het beter om niet te zwemmen in sloten, plassen en grachten. Het advies geldt behalve voor Amsterdam, onder meer ook voor Aalsmeer en Haarlemmerliede, Spaarnwoude. Op donderdag 2 juli geeft Bureau Boeiend een lezing over prachtig Venetië. Deze lezing zal worden gehouden door kunsthistoricus Wouter Maas in de bibliotheek in C. Hoofddorp. Kom meer te weten over deze stad en alle rijkdom die ze te bieden heeft. Het water, aan alle kanten van de stad, bleek eeuwenlang een effectieve verdediging tegen veroveraars. Pas in 1797 wist Napoleon de stad in te nemen. Niet voor niets dat Venetië zich hiervoor de titel La Serenissima heeft aangemeten, de meest serene. Sereen is de stad echter al lang niet meer. Er komen jaarlijks 24 miljoen toeristen naartoe. De San Marco, de Academia en de Biennale maken de stad dan ook uniek in Europa. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Willem Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
2: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: way.
1: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie Haarlemmermeer kan beelden van 4000 particuliere camera's opvragen en informatieavond over werkzaamheden aan historische sluisjes halfweg. De politie in Haarlemmermeer heeft in de strijd tegen criminaliteit bijna 4000 wapens in handen. Beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben namelijk hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd, maar met camera in beeld, zoals de verzameling registraties heet, gaat dat sneller. Met één druk op de knop kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdachts heeft vastgelegd. Camera's zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden in de uitspraak. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert maandagavond 6 juli in Stoomgemaal Halfweg een informatieavond voor bewoners van Halfweg en Zwanenburg over de werkzaamheden aan het sluizencomplex van Halfweg die in juli beginnen. Aannemer Fobi Infra gaat in het oostelijke eiland een extra opening maken. Zo kan bij hevige regenval meer water door het sluizencomplex stromen. Dit verkleint de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het gebied van Rijnland. De historische sluisjes, gelegen tussen de Ringvaart en Zijkanaal F, staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Om verdere achteruitgang te voorkomen, wordt het hele sluizencomplex gerestaureerd. De gemeente draagt daaraan bij. Ook wordt het terrein opnieuw ingericht om het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek. Please don't

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
3: Ik kon naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis.
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
8: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Werkzaamheden aan HOV Busbaan in Nieuw-Vennep en afscheid directeur Carla Mesman van IKC De Zwanenbloem. Van 30 juni tot en met 14 augustus werkt de provincie Noord-Holland aan de hoogwaardig openbaar vervoer HOV Busbaan in Nieuw-Vennep. In de periode 30 juni tot en met 3 juli worden de werkzaamheden voorbereid en tijdelijke bushaltes langs de Operaweg aangelegd. Van 6 juli tot en met 14 augustus worden over de volledige lengte van de busbaan betonnen reparaties uitgevoerd. Het gaat daarbij om verschillende locaties, bij onder andere het busstation Gertsenwoud-Zuid en enkele oversteken voor fietsers en voetgangers. Bij 3 oversteken voor fietsers en voetgangers worden tijdelijke omleidingen aangebracht. Weggebruikers moeten er ook rekening mee houden dat bussen tijdelijk gaan rijden via de Operaweg, de Componistenweg en Gertsenwoudweg. Vragen kunnen worden gesteld aan het servicepunt via 0800 0200 600 of via e-mail service.noord-holland.nl. Carla Mesman heeft na maar liefst 43 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben afscheid genomen. De laatste 26 jaar was zij verbonden aan Integraal Kindcentrum, IKC, De Zwanenbloem in Zwaanshoek, waarvan 17 jaar als directeur. Afgelopen week kreeg Carla een groots en welverdiend afscheid. Haar wens was om een festival te organiseren waarbij ouders en kinderen centraal zouden staan. En die wens kwam uit. Ondanks de hitte leverden alle kinderen een bijdrage met optredens, zelfgemaakte cadeaus, lieve woorden en een verrassingsoptreden van haar eigen koor. Het werd een middag vol warmte en dat kwam niet alleen door de tropische temperaturen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
3: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
2: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
4: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
2: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Grace Jones, La Vie en Rose.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke dingen zijn die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Beyoncé, Tom Odell, Bayer Condios, In Excess. Maar nu eerst Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoorde Beyoncé samen met Shakira, Beautiful Liar.
1: Ontbijtplaat, in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, hoor je het graag. Hier is Tom O'Dell.

0: Dat was Huntrix met Golden.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Op 10 oktober 1465 vond er een enorme vulkaanuitbarsting plaats, die jarenlange wereldwijde weersveranderingen veroorzaakte. Tot op de dag van vandaag weten wetenschappers niet welke vulkaan dit veroorzaakte.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Politie Haarlemmermeer kan beelden van 4000 particuliere camera's opvragen en informatieavond over werkzaamheden aan historische sluisjes halfweg. De politie in Haarlemmermeer heeft in de strijd tegen criminaliteit bijna 4000 wapens in handen. Beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben namelijk hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd, maar met camera in beeld, zoals de verzameling registraties heet, gaat dat sneller. Met één druk op de knop kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdachts heeft vastgelegd. Camera's zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden in de uitspraak. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert maandagavond 6 juli in Stoomgemaal Halfweg een informatieavond voor bewoners van Halfweg en Zwanenburg over de werkzaamheden aan het sluizencomplex van Halfweg die in juli beginnen. Aannemer Fobi Infra gaat in het oostelijke eiland een extra opening maken. Zo kan bij hevige regenval meer water door het sluizencomplex stromen. Dit verkleint de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het gebied van Rijnland. De historische sluisjes, gelegen tussen de Ringvaart en Zijkanaal F, staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Om verdere achteruitgang te voorkomen, wordt het hele sluizencomplex gerestaureerd. De gemeente draagt daaraan bij. Ook wordt het terrein opnieuw ingericht om het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: van Giant.
1: Je hoorde de nieuwe van Chaka Khan. Binnenkort komt er een album van eruit. Chakzilla.
2: De Meer Radio ontbijtplaat.
1: De ontbijtplaat, die is aangevraagd door Willem. En Willem is een groot Hazes-fan, met name van senior. Willem, we gaan hem voor je draaien. Dit is het nummer wat jij hebt aangevraagd. Zij gelooft in mij, André Hazes.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Radio.
1: In de zomer
0: 1974. Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.

Goedemorgen. Je luistert naar meer radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Alicia Keys hoorde je met Empire State of Mind.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Tussen 1903 en 1980 stierven in het Hospital Colonia de Barbacena in Brazilië meer dan 60.000 patiënten door verschrikkelijke leefomstandigheden en dwangarbeid. Het was gebouwd voor slechts 200 personen, maar huisde er op zijn hoogtepunt meer dan 2000 personen.

I'm only 28. Je hoorde Hoofddorps Talent, ofwel Larissa Michel met 28. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben er nog één te gaan, tot het nieuws. Calvin Harris samen met Sam Smith. Promises. Tot zo, na het nieuws. Drunken?

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
3: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
2: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
4: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
2: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan, door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.

0: Je hoorde All of My Heart van ABC.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je daarin verwachten? Bijzondere berichten, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En muziek, onder meer van Three Doors Down, ELO, Pink. Maar nu eerst Malcolm Todd met Earrings.

0: hoorde Pink samen met haar dochtertje Willow, Cover Me in Sunshine.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Uit onderzoek blijkt dat wolven beter zijn in het opvolgen van menselijke sociale signalen dan honden, mits ze samen met mensen worden grootgebracht.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Je hoorde June Lodge samen met Prins Mohammed. Someone loves you, honey.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De Krijt-Paleogeen-grens, voorheen de KT-grens genoemd, is de geologische overgang tussen het Krijt en het Paleogeen. Ongeveer 66 miljoen jaar geleden. En die grens markeert precies de asregen van de asteroïden die de dinosauriërs uitroeiden.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Rioolwater in het buitenwater, waardoor niet zwemmen in deel van Noord-Holland. En maandlezing bezoek aan Venetië donderdag 2 juli in Bibliotheekcentrum. Door de hevige regenbui in de nacht van zaterdag is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen. Het riool kan soms bij heel heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er een zogenoemde overstort. Na overstort blijft de kwaliteit van zwemwater een paar dagen slecht en is het beter om niet te zwemmen in sloten, plassen en grachten. Het advies geldt behalve voor Amsterdam, onder meer ook voor Aalsmeer en Haarlemmerliede, Spaarnwoude. Op donderdag 2 juli geeft Bureau Boeiend een lezing over prachtig Venetië. Deze lezing zal worden gehouden door kunsthistoricus Wouter Maas in de bibliotheek in C. Hoofddorp. Kom meer te weten over deze stad en alle rijkdom die ze te bieden heeft. Het water, aan alle kanten van de stad, bleek eeuwenlang een effectieve verdediging tegen veroveraars. Pas in 1797 wist Napoleon de stad in te nemen. Niet voor niets dat Venetië zich hiervoor de titel La Serenissima heeft aangemeten, de meest serene. Sereen is de stad echter al lang niet meer. Er komen jaarlijks 24 miljoen toeristen naartoe. De San Marco, de Academia en de Biennale maken de stad dan ook uniek in Europa. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Het blijft een heerlijk zomersplaatje. Mungo Jerry in the summertime.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Bermtoerisme. Lekker op je stoeltje of naast je tentje naar de auto's kijken. Broodjes en koffie mee. Genieten van de zon. Het was een typisch Nederlandse bezigheid ontstaan in de jaren 50... toen ons land nog maar zo'n kleine 140.000 auto's telde. Langs de snelwegen is het al een tijdje verboden. In Zwanenburg niet. Sterker nog, daar is het een aanrader. Want daar vind je de bermtoerist. Bekijk de dahliatuin of bezoek het winkeltje met kunstkas. Elk weekend in juli en augustus geopend. Van 11 tot 5 aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De Romeinse generaal Fabius won de Tweede Punica Naoorlog tegen Hannibal door simpelweg niet tegen hem te vechten, maar in plaats daarvan tegen diens bondgenoten aan te vallen.

Holy Water, Marshmallow samen met Jelly Roll. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Queen en allemaal bijster dust. Fijne dag, tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Tien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Werkzaamheden aan HOV Busbaan in Nieuw-Vennep en afscheid directeur Carla Mesman van IKC De Zwanenbloem. Van 30 juni tot en met 14 augustus werkt de provincie Noord-Holland aan de hoogwaardig openbaar vervoer HOV Busbaan in Nieuw-Vennep. In de periode 30 juni tot en met 3 juli worden de werkzaamheden voorbereid en tijdelijke bushaltes langs de Operaweg aangelegd. Van 6 juli tot en met 14 augustus worden over de volledige lengte van de busbaan betonreparaties uitgevoerd. Het gaat daarbij om verschillende locaties bij onder andere het busstation Gertsenwoud-Zuid en enkele oversteken voor fietsers en voetgangers. Bij 3 oversteken voor fietsers en voetgangers worden tijdelijke omleidingen aangebracht. Weggebruikers moeten er ook rekening mee houden dat bussen tijdelijk gaan rijden via de Operaweg, de Componistenweg en Gertsenwoudweg. Vragen kunnen worden gesteld aan het servicepunt via 0800 0200 600 of via e-mail service.noord-holland.nl. Carla Mesman heeft na maar liefst 43 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben afscheid genomen. De laatste 26 jaar was zij verbonden aan Integraal Kindcentrum, IKC, De Zwanenbloem in Zwaanshoek, waarvan 17 jaar als directeur. Afgelopen week kreeg Carla een groots en welverdiend afscheid. Haar wens was om een festival te organiseren waarbij ouders en kinderen centraal zouden staan. En die wens kwam uit. Ondanks de hitte leverden alle kinderen een bijdrage met optredens, zelfgemaakte cadeaus, lieve woorden en een verrassingsoptreden van haar eigen koor. Het werd een middag vol warmte en dat kwam niet alleen door de tropische temperaturen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Patrice Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Rioolwater in het buitenwater, waardoor niet zwemmen in deel van Noord-Holland. En maandlezing bezoek aan Venetië donderdag 2 juli in Bibliotheekcentrum. Door de hevige regenbuien in de nacht van zaterdag is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht raadt mensen daarom de komende dagen af om in een groot aantal gemeenten in Noord-Holland in open water te gaan zwemmen. Direct contact met water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen. Het riool kan soms bij heel heftige buien de hoeveelheid af te voeren water niet meer aan. Dan komt er een zogenoemde overstort. Na overstort blijft de kwaliteit van zwemwater een paar dagen slecht en is het beter om niet te zwemmen in sloten, plassen en grachten. Het advies geldt behalve voor Amsterdam, onder meer ook voor Aalsmeer en Haarlemmerliede, Spaarnwoude. Op donderdag 2 juli geeft Bureau Boeiend een lezing over prachtig Venetië. Deze lezing zal worden gehouden door kunsthistoricus Wouter Maas in de bibliotheek in C. Hoofddorp. Kom meer te weten over deze stad en alle rijkdom die ze te bieden heeft. Het water, aan alle kanten van de stad, bleek eeuwenlang een effectieve verdediging tegen veroveraars. Pas in 1797 wist Napoleon de stad in te nemen. Niet voor niets dat Venetië zich hiervoor de titel La Serenissima heeft aangemeten, de meest serene. Sereen is de stad echter al lang niet meer. Er komen jaarlijks 24 miljoen toeristen naartoe. De San Marco, de Academia en de Biennale maken de stad dan ook uniek in Europa. Kaarten via www.c.nl. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Politie Haarlemmermeer kan beelden van 4000 particuliere camera's opvragen en informatieavond over werkzaamheden aan historische sluisjes halfweg. De politie in Haarlemmermeer heeft in de strijd tegen criminaliteit bijna 4000 wapens in handen. Beveiligingscamera's van inwoners en bedrijven. Zij hebben namelijk hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd, maar met camera in beeld, zoals de verzameling registraties heet, gaat dat sneller. Met één druk op de knop kan de politie na bijvoorbeeld een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdachts heeft vastgelegd. Camera's zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden in de uitspraak. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert maandagavond 6 juli in Stoomgemaal Halfweg een informatieavond voor bewoners van Halfweg en Zwanenburg over de werkzaamheden aan het sluizencomplex van Halfweg die in juli beginnen. Aannemer Fobi Infra gaat in het oostelijke eiland een extra opening maken. Zo kan bij hevige regenval meer water door het sluizencomplex stromen. Dit verkleint de kans op wateroverlast in de Haarlemmermeerpolder en het gebied van Rijnland. De historische sluisjes, gelegen tussen de Ringvaart en Zijkanaal F, staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Om verdere achteruitgang te voorkomen, wordt het hele sluizencomplex gerestaureerd. De gemeente draagt daaraan bij. Ook wordt het terrein opnieuw ingericht om het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft verder aanvankelijk overal droog. Later kan er vooral 's middags ook een enkele bui ontstaan, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 22 à 23 graden. Een matige westenwind rond kracht 3 draait uiteindelijk naar een matige noordwestenwind windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Motorrijden overleden na ongeval op N207 en brand in keuken richt zware schade aan in Hoofddorp. Dinsdagochtend is een motorrijder overleden na een ernstig verkeersongeval op de Leimuiderweg, de N207, bij Nieuw-Vennep. Rond 8 uur 's ochtends kwamen een motor en een personenauto door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ondanks langdurige reanimatie overleed de motorrijder aan zijn verwondingen. De opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer in actie te komen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Over eventuele verwondingen van de automobilist is nog niets bekend. Vanwege het onderzoek was de N207 tussen de A4 en de Valuteweg afgesloten en werd het verkeer omgeleid. De brandweer is woensdagmiddag rond 5:20 naar een woning in Hoofddorp gegaan voor een nakontrole na een keukenbrand. De bewoners werden op tijd gewaarschuwd door een rookmelder en konden snel in actie komen. Brandweerlieden controleerden de woning op verborgen brandhaarden, maar troffen geen verdere brand aan. Volgens omwonenden is de keuken zwaar beschadigd door rook en vuur. De afzuigkap zou door de hitte naar beneden zijn gekomen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Een gespecialiseerd bedrijf zal de keuken laten reinigen of indien nodig slopen vanwege de ernstige roetschade. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Verdachte aangehouden na DNA-match Cold Case Zedenzaak en ernstig ongeval op de A9 bij Zwanenburg. De politie heeft op 24 juni een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden op verdenking van de verkrachting van een 16-jarig meisje in Lissebroek in 2002. De verdachte kon na bijna 24 jaar worden geïdentificeerd dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Het slachtoffer werd op 7 september 2002 rond 22:15 s'avonds op de Eiweg achtervolgd, overmeesterd en verkracht. Ondanks uitgebreid politieonderzoek bleef de dader destijds onbekend. De cold case werd opnieuw onderzocht, waarbij nieuw forensisch onderzoek een bruikbaar DNA-spoor opleverde. Omdat dit geen match gaf in de DNA-databank, zette de politie DNA-verwantschapsonderzoek in. En dat leidde uiteindelijk naar de verdachte die nu vastzit. De rechtercommissaris heeft zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het onderzoek duurt voort. Op de A9 bij Zwanenburg richting Alkmaar zijn dinsdagnacht rond 1 uur twee personenauto's op elkaar gebotst. Volgens omstanders reed een automobilist met hoge snelheid achterop een voertuig dat op de snelweg stilstond. Omstanders verleenden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer bevrijdde een van de bestuurders uit zijn auto, terwijl de andere bestuurder al uit het voertuig was. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Amsterdam landde op de snelweg om medische assistentie te verlenen. De A9 werd ter hoogte van afrit Haarlem-Zuid afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Stapel met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 's avonds. Want donderdagavond is Soulavond.

0: zondagavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: 5 vrachtwagens met valse kleding onderschept en Schiphol halveert aantal bagageafhandelaars. De politie heeft tijdens controles op bedrijventerreinen in Amstelveen en Nieuw-Vennep 5 vrachtwagens met nep-merkkleding onderschept. De lading, bestaande uit honderden dozen met onder meer voetbalshirts, tassen, petten en schoenen, heeft een geschatte verkoopwaarde van 1,5 miljoen euro. De partij werd ontdekt tijdens een gezamenlijke controle van de politie, douane en gemeente. Toen een tweede vrachtwagen probeerde weg te rijden, werd deze direct tegengehouden. Uit onderzoek bleek dat nog 3 vrachtwagens in Nieuw-Vennep bij de illegale handel betrokken waren. De kleding is in beslag genomen. De Fiat onderzoekt de herkomst en bestemming van de lading en de chauffeurs zijn gehoord. Hun rol wordt verder onderzocht. KLM Ground Services, Viggo en Denata mogen vanaf 2027 de grondafhandeling van passagiersvluchten op Schiphol verzorgen. Dat maakte de luchthaven dinsdag bekend. Avia-partner Menzies en Swiss Sport verliezen hun positie. Op last van de minister wordt het aantal afhandelingsbedrijven teruggebracht van 6 naar 3 om de veiligheid en arbeidsomstandigheden te verbeteren. De definitieve gunning volgt op 30 september van dit jaar. Volgens Schiphol scoorden de 3 partijen het beste op kwaliteit, werkgeverschap en samenwerking. Zij krijgen een concessie van 7 jaar en moeten investeren in duurzaamheid en samenwerking. Schiphol en FNV benadrukken dat er geen banen verdwijnen. Medewerkers worden met behoud van arbeidsvoorwaarden begeleid naar een nieuwe werkgever. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok

0: hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Motorrijden overleden na ongeval op N207... en brand in keuken richt zware schade aan in Hoofddorp. Dinsdagochtend is een motorrijder overleden na een ernstig verkeersongeval op de Leimuiderweg, de N207, bij Nieuw-Vennep. Rond 8 uur 's ochtends kwamen een motor en een personenauto door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ondanks langdurige reanimatie overleed de motorrijder aan zijn verwondingen. De opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer in actie te komen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Over eventuele verwondingen van de automobilist is nog niets bekend. Vanwege het onderzoek was de N207 tussen de A4 en de Valuteweg afgesloten en werd het verkeer omgeleid. De brandweer is woensdagmiddag rond 4:20 naar een woning in Hoofddorp gegaan voor een nakontrole na een keukenbrand. De bewoners werden op tijd gewaarschuwd door een rookmelder en konden snel in actie komen. Brandweerlieden controleerden de woning op verborgen brandhaarden, maar troffen geen verdere brand aan. Volgens omwonenden is de keuken zwaar beschadigd door rook en vuur. De afzuigkap zou door de hitte naar beneden zijn gekomen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Een gespecialiseerd bedrijf zal de keuken laten reinigen of indien nodig slopen vanwege de ernstige roetschade. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
4: Woensdag.
3: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei Van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail.

0: weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
1: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Verdachte aangehouden na DNA-match Cold Case Zedenzaak en ernstig ongeval op de A9 bij Zwanenburg. De politie heeft op 24 juni een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden op verdenking van de verkrachting van een 16-jarig meisje in Lissebroek in 2002. De verdachte kon na bijna 24 jaar worden geïdentificeerd dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Het slachtoffer werd op 7 september 2002 rond 22:15 s'avonds op de Eiweg achtervolgd, overmeesterd en verkracht. Ondanks uitgebreid politieonderzoek bleef de dader destijds onbekend. De cold case werd opnieuw onderzocht, waarbij nieuw forensisch onderzoek een bruikbaar DNA-spoor opleverde. Omdat dit geen match gaf in de DNA-databank, zette de politie DNA-verwantschapsonderzoek in. En dat leidde uiteindelijk naar de verdachte die nu vastzit. De rechtercommissaris heeft zijn voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. Het onderzoek duurt voort. Op de A9 bij Zwanenburg richting Alkmaar zijn dinsdagnacht rond 1 uur twee personenauto's op elkaar gebotst. Volgens omstanders reed een automobilist met hoge snelheid achterop een voertuig dat op de snelweg stilstond. Omstanders verleenden direct eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. De brandweer bevrijdde een van de bestuurders uit zijn auto, terwijl de andere bestuurder al uit het voertuig was. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Amsterdam landde op de snelweg om medische assistentie te verlenen. De A9 werd ter hoogte van afrit Haarlem-Zuid afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandseweeronline.nl. Er zijn perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe en later in de middag kan er ook een enkele bui ontstaan. Mogelijk zelfs met onweer. Vanuit het westen wordt het dan echter weer droog en klaart het weer op. De middagtemperatuur ligt rond de 21 à 22 graden en er waait een matige west-noordwestenwind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
4: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttrackers Sven

0: Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is woensdagavond.

Ja, dat is een beetje de subtitel van dit heerlijke Soul at 6 tot 7 uur dansbare muziek. Dance to the Music, Sly and the Family Stone. Ik had het zelf natuurlijk ook niet beter uit kunnen leggen. En met zo'n heerlijke instrumentatie eronder. Ja, nou, laten we zeggen, Sly Stone is natuurlijk de uitvinder van het dansen. Ik ben alleen maar een boodschapper. Street Player van Chicago draai ik hier voor je. Dat is oorspronkelijk gemaakt en geschreven voor Rufus en Chaka Khan. Die hebben het ook uitgebracht. En een jaar later, in 1979, dacht Chicago, doen wij dunnetjes over. Het is geen competitie, wat er beter is, daar ga ik verder niet over. Maar dit nummer van Chicago, dat is wel heel fijn. En dat wilde ik toch even aan de polder voorleggen. Of jullie dit dansbaar genoeg vinden om ook zelf wat aan te doen. Straks nog Janet Jackson, Bobby Happ en Soul to Soul voor je. Met andere woorden, Soul at 6 tot 7 uur.

Ja, ik denk we borduren even door. Street Player van Chicago. These sounds fall into my mind. Is de echte quote uit het Street Player nummer van Chicago. Maar dat had je toch zelf uiteindelijk ook wel herkend. Dat heerlijke The Bomb van de Bucketheads. Dat is ook dansbaar. Halen we meer. Zo bedoel maar, in 1995 dansten wij hier suf op. En volgens mij 10 jaar later, 20 jaar later misschien, doen we het ook nog steeds, toch of niet? Lekker op de plaats. Gewoon handjes op tafel. Even mee drummen of tappen met je vingers. Of gewoon heel even het gevoel van de mooie heupjes weer terugkrijgen. Nou, Daryl Hall en Joan Owens praten al lang niet meer met elkaar. Ze mogen elkaar niet eens meer bij elkaar in dezelfde kamer zitten. Dan worden ze al voor het gerecht gesleept. Maar samen op dit heerlijke Maneater mag wel. Ik heb nog zoveel op mijn lijstje staan. Ik denk dat ik wat minder praat en gewoon Fugees album covertjes voor je klaar op liggen. Althans, originele, zij hebben het gecoverd. De Fugees album bestaat 30 jaar. Kom ik zo meteen nog heel even op terug. Maar ik heb daar wat nummers van uitgevonden die de Fugees daarna gecoverd hebben.

0: Delphonics.
1: Soul at 6.
0: Met Ready or Not, Here I Come, Can't Hide For Your Love. De Delphonics maakte dit nummer al heel lang geleden. En uiteindelijk herken je natuurlijk zelf van de Fugees. De score, dat album is 30 jaar geleden uitgebracht. Dat viert deze zomer zijn 30-jarige anniversary, zal ik maar netjes Nederlands zeggen. Daar komen wat leuke concerten. Volgens mij komen de Fugees. Of in ieder geval Lauryn Hill komt voorbij met het hele repertoire. Wordt met allerlei gasten goed gevierd door heel Europa. Wie weet ook nog wel in Nederland. Dus ik dacht, ja, wat moet je dan doen? Dan draai je de Fugees zelf nog maar heel even met Fugila. En daarna draai ik zo meteen Tina Marie, die de inspiratie voor dit nummer was van de Fugees. En ik wens je verder nog een hele mooie

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
5: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
6: Mevrouw Keijzer.
5: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeet hem.
6: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
4: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Club to date.

0: Ja, en welkom bij Club's Favorites.
1: Dit is Club To Date.
0: Ja, Club's Favorites is een beetje nieuw. Mocht je denken, hè, ik heb 2 weken niet geluisterd. Wat is dit nou opeens? Ja, wij gaan even een uurtje pre-partyen voor de grote Club To Date straks met Nick en Erben erbij. Dus aan mij de eer om jou alvast muzikaal een beetje op te warmen in dit uurtje van 7 tot 8. En wat kan je dan verwachten? Nou ja, ik hou wel van een wat stevige gitaar. Ik hou van wat leuke tips, misschien wat lokale tips ook. Festivaltips, heel veel muziekfeitjes. Dus ik heb ook weer van alles voor je klaarstaan vandaag. Bijvoorbeeld de Black Keys komt eraan. Foo Fighters, Franz Ferdinand. Maar ik begin dan toch nog heel eventjes met What's Up van Fornambulance. Blijf lekker luisteren tot 8. Hier op Meer Radio.

Little Black Submarines van de Black Keys. Ja, ik wil dan niet door dat outro heen praten. En er staat bij mij zo'n heel mooi aftelklokje dat ik er doorheen zou mogen praten. Want er wordt niet meer gezongen. Maar dat is toch zonde, jongens. Dat kan je toch niet doen. Ze komen trouwens eind september naar de AFAS Live, hè, de Black Keys. Mocht je het eens live willen zien. Volgens mij geven ze zelfs 2 shows. En over live gesproken. Vorige week sloten de Foo Fighters Pinkpop af. Wel opvallend was dat er niets van het nieuwe album werd gespeeld. Vond ik wel wat jammer. Your Favorite Toy, zo heet dat album. Het is gelijknamig aan een van de singles die ze al eerder dit jaar dropten. En de andere single die zij eerder uitbrachten van het album heet Window. Geweldige videoclip trouwens. Check die vooral vanavond nog even als je houdt van een leuke storytelling. Er is een window cleaner die gaat langs allemaal etages en ziet op elke etage weer wat anders gebeuren. Echt van jonge feestende mensen tot rouwende mensen tot mensen die heel groot dromen. Super leuk om te checken. Maar wel vanavond passen, want we zijn hier nog tot 10 uur vanavond. Voor nu zou ik zeggen, als je in de auto zit, mogen de speakers hard. Want zoals Dave Grohl zelf zei, ze wilden een plaat maken die zo hard is dat de speakers in je auto het begeven. Ouderwetse, rauwe rock'n'roll zonder bullshit. Nou, dat is ze denk ik wel weer gelukt. Ik geef je deze even mee. Foo Fighters met Window.

die Almost Took Me Out met zijn optreden 2 weken terug. Ik zag hem voor het eerst en ik moest en zou op dat grote veld staan in Landgraaf. Maar die zon die was zo heftig tijdens Take Me Out dat ik toen bijna letterlijk op het veld oud lag te zijn. Maar goed, dit live scene is natuurlijk alles waard. En ik had het net al over leuke tips voor nieuwe muziek die ik je heb beloofd. En ja, Gen Z dat ik ben, zit ik heel veel op TikTok. En nou hoorde ik daar een sound die maar niet uit mijn hoofd ging, namelijk van Temper City. Dit is hun eerste single en meteen een knaller, vergelijkbaar met de sound van The Killers, Cage the Elephant en The Neighborhood. Dus ontmoet dames en heren Temper City met Self-Aware.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
3: U kunt
2: gewoon toch wel even uw vraag herhalen?
3: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, daar geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af. En bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Club to date.

The Beaches, Perfect Ten. Ja, en je hoorde het waarschijnlijk net al even tussendoor. Ik zei, onze station voice Erik, zei... als je een plaat wil winnen, dan moet je even naar onze socials gaan hier van Miradio. Want wij geven vanavond namelijk weer met Club to Date een vinylplaat weg. En ik zou jou alvast eventjes een tease geven van de twee die wij voor jou klaar hebben staan. Het gaat namelijk om Joe Bonamassa versus Muse. Je kan dan reageren onder die post op Instagram of Facebook en zeggen welke plaat jij leuker zou vinden om te hebben. Gooien we alles op een grote hoop, gaan we een loodje trekken en wie weet ga jij wel met een gloednieuwe vinylplaat naar huis. Goed, waar hebben we het over? Over Joe Bonamassa. Dit is Messing with the Kids. En als je van het wat hardere werk houdt, hebben we dus Muse voor je klaarstaan. Dit is Unraveling.

Sweetest. En geloof het of niet, hij zong alles zelf zinnen en zelfs de high-pitched voice. Want vrouwen konden het niet beter dan hem, vond hij tenminste zelf. Ja, en wie trouwens niet aan haar tienerjaren herinnerd wil worden, dat is Taylor Momsen. De oud Gossip Girl ster heeft haar eigen weg gevonden met The Pretty Reckless. En die is flink wat ruiger dan de dramaserie. Dit is When I Wake Up.

on Drugs. En dit was Club's Favorites, de opwarmer voor vanavond. Ja, en ondertussen zijn Nick en Erben de studio binnengelopen met een Empire State of Mind. Dat belooft veel goeds. Blijf dan ook vooral tot 10 uur lekker luisteren naar Club to Date.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club To Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by In Front Records. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Eva Max.
1: Club to date. Erben, Nick en Tessa.
0: En Karkies, hoor je ze bij Club to date. Voor woensdagavond 1 juli alweer.
2: Een hele goede avond.
0: Een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Nick, ik...
2: Wat een lekkere inleiding, moet ik zeggen.
0: Ja?
2: Ja, lekker op. Vind ik wel. Ja, nou, de Club's favorites, die klonk lekker deze week.
0: Ja, ja zeker.
3: Nou ja, wel complimenten ook aan jou, Nick. Want jij doet mijn muziekredactie.
0: Ach,
3: ja,
0: we beginnen weer liefdevol naar.
3: Ja, we zijn zo lief voor elkaar.
2: Ja, ik voornamelijk op de energie in de presentatie. Maar dank je wel.
3: Dank je wel. Nou, ik merkte wel, Erben, bij jou net even een soort van kortsluiting... dat Nick en ik vandaag lief voor elkaar zijn.
0: Ja, dat ben ik niet gewend.
2: Nee, hij is vooral bang van, er moet iemand te kakken gezet worden, deze uitzending.
3: Ja,
2: en
3: dat
2: ben ik
3: tegen elkaar. Team up. Nee.
0: Oh, yeah.
3: Hey, maar jij zegt net 1 juli.
0: 1 juli?
3: Ik kwam er dus, het besef, dit is echt heel triest. Het besef kwam bij mij gisteren pas, dat 1 juli inderdaad de helft van het jaar betekent. En dan denk je, goh, kwam dat besef pas omdat je nu pas in je kalender keek. Ja, Ivor lacht al terecht op de achtergrond. Het is voor het eerst, denk ik, in jaren dat besef weer bij mij komt. Want in mijn hoofd is halverwege het jaar juli naar augustus. Dat is het eigenlijk bijna altijd al geweest. Want dan had je altijd als kind je zomervakantie. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer zo goed erop gelet van... Hey, trouwens, 11 van het jaar is eigenlijk al 1 juli. Nou, het is zo'n fuck-up in mijn hoofd. Waarom ook? Want de zomer is net pas begonnen. Ja. Maar we zitten nu alweer aan de kortere dagenkant van het jaar. Zeg maar, het wordt eerder alweer donker. Wat,
2: ja, we hebben de langste dag gehad.
3: Ja, maar dat is toch eigenlijk triest?
2: Nou, ik vind het niet per se triest. Ik vind het juist wel lekker. Want we hebben de start weliswaar gehad. Maar die zomer met zijn temperaturen, die schuift altijd op. Dus eigenlijk het lekkerste gedeelte van het jaar zit er nu aan te komen. Met die heerlijke nazomer. Daarna meteen al die feestdagen. Dat wordt één grote pretbende vanaf nu.
0: Dus, ja, maar dus eigenlijk... de zomer zelf is ook nog hartstikke lekker.
2: Ja,
0: niet te snel gaan.
2: Ik krijg het snel te warm in de
3: Maar het is toch eigenlijk een beetje triest. Het besef dat je denkt, goh, ik heb nu eigenlijk een maand gemist. Want ik dacht dus dat we pas over een maand op de helft van het jaar zitten. Maar daar zitten we nu al. Snap je?
2: Ik wil niet heel denigrerend doen, maar dit klinkt wel als een voorbeeld van girl math die ik niet helemaal volg. Ja, maar dat kan aan mij.
0: Nee, ik heb hetzelfde hoor.
2: Okay.
3: Maar bij jullie is dat besef dus wel? Dat je echt nu op de helft van het jaar zit? Of hebben jullie zoiets van, nee, de zomer moet nog beginnen, dus de zomer is...
0: Ik kijk altijd een beetje naar de 21ste van december en de 21ste van juni. Want dat zijn zeg maar een beetje de dagen waarop je weer naar de andere kant op gaat, zeg maar.
3: Welke andere kant?
2: De andere kant qua seizoenen, denk ik.
3: Oh,
0: ja, de 21 juni ga je natuurlijk de dagen weer langzaam weer wat korter.
3: Mm-hmm.
0: En dan ga je weer naar de winter toe. En 21 december, dan wordt het allemaal weer wat... gaat weer wat langer duren. En dan ga je weer naar de zomer toe.
3: Ja, dat kan.
2: Om wel te zeggen, ik ben me ervan bewust dat de helft van het jaar nu geweest is. Maar ik vind wel dat het snel is gegaan. Het lijkt
3: het
2: wel
3: klopt niet in je hoofd, hè?
2: Nee, lijkt wel alsof elk half jaar korter gaat duren. Dus misschien ook een kwaal van het ouder worden. Maar dat is wel een beetje waar ik mee worstel, ja.
0: Straks hebben we nog gewoon de grote boomershow hier.
2: Het begint wel op het punt te komen dat we ons niet heel veel langer het jongerenprogramma van Adem en Eer kunnen noemen.
0: Durf ik niet meer te zeggen.

0: hadden het net al eventjes over datums in het jaar. Dat voor mij is 21 juni, 21 december. Is een moment dat ik dan als we even anders naar het seizoen ga kijken.
1: Ja.
0: Sommigen hebben dat met 1 januari, 1 juli. Want dat zijn namelijk datums waarop heel veel wetten worden gewijzigd. Omdat het namelijk maar beperkt kan in het jaar. En dan wordt vaak 1 januari en 1 juli. En er zijn inderdaad wat dingen veranderd. Zo is het minimumloon is omhoog gegaan.
2: Hey.
0: Nou, dat is voornamelijk voor de mensen 21 jaar iets ouder. Ik denk niet dat wij er heel veel van gaan merken.
1: Nee, maar wij zijn gewoon dermate links.
2: Zijn gewoon blij.
1: We zijn blij voor de mensen die het mogen ontvangen.
0: Het is namelijk van €14,71 naar €14,99. En dat kan per maand kan dat €50 bruto schelen.
1: Nou ja, dat is toch wel mooi.
2: Ja, en
1: mooi.
2: Van die €50 bruto gaat natuurlijk weer €20 af.
1: En dan gaat €20 af. En dan kan je met wat kan je tegenwoordig met €30 een pak lees of zo. En dan ben je er wel weer doorheen in de supermarkt.
2: Zoiets inderdaad. Ja. Misschien dat je sokken kan kopen?
1: Sokken, ja, kan. Maar dan wel bij de Zeeman. Het is toch weer een heel paar sokken extra in de maand.
0: Ja.
2: Andere regels.
0: Andere regel. Ik weet niet of jullie wat online bestellen.
1: Ja.
0: Pakketjes uit China.
2: Oh, nee. Jij zegt online bestellen. Ik moet mijn retour nog aanmelden.
1: Oh, okay. Nou, goed. Ga jij dat even doen? Dan luister ik naar jou, Erben.
0: Het is namelijk zo dat je webshops uit China of andere landen buiten de EU, dan moet je voortaan €3 aan invoerrechten betalen. En het gaat een beetje op de producten. Dus die €3 die geldt per soort product dat je bestelt.
1: Alleen maar
0: dus heb
1: mooi.
0: Je een t-shirtje, betaal je voor die 2 t-shirts €3.
1: Alleen maar mooi.
0: Doe je een t-shirt en een USB-kabel, dan wordt het €6.
1: Ja, maar ik vind dat een heel goede ontwikkeling.
0: Ja?
1: Ja, je merkt over het algemeen dat de regels in China gewoon een stuk lakser zijn. Dus dat de kwaliteit van die producten, ook als het gaat om de gifstoffen die er gebruikt worden, dat die niet altijd beter zijn dan hier. Plus je stimuleert mensen meer om te kopen in eigen land. To be fair, als je een Apple-oplader in een Chinese webshop bestelt, dan ben je nog steeds met die €3 €15 kwijt, waar je er hier €40 voor neerlegt. Dus ik denk niet dat het een heleboel mensen afremt.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Het is een klein zetje in de goede richting.
0: Ja, precies. We hebben het er ook al vaak over gehad, over huurwoningen. Want heb je nou namelijk een sociale huurwoning, per 1 juli is weer de jaarlijkse huurverhoging. Die is in dit jaar naar maximaal 4,1% gestegen. Een sociale huurwoning mag maximaal €932,93 per maand kosten. Dus
1: nog één keer de prijs alsjeblieft.
0: €932,93.
1: En 93 cent. En de prijs ging hoeveel omhoog?
0: Het kon maximaal met 4,1%.
1: Even kijken, dat is €38. Nou, als je minimumloon verdient, dan gaat je volledige extraatje dus op naar de verhoging.
2: Niet okay.
1: Sterker nog, dan lever je €8 in
2: dat
1: op je sociale
2: kan
1: huurwoning.
2: Toch niet.
0: Ja,
2: ik vind dit wel heel triest hoor.
1: Ja.
2: Sorry.
0: Wat misschien ook nog wel prettig is, vanaf vandaag mogen bedrijven consumenten niet meer bellen zonder toestemming.
1: Oh.
0: Ook niet als iemand klant is of is geweest. Je moet echt toestemming hebben gegeven en dan mag iemand.
1: Dus nooit meer die belletjes van hoi, wij zijn van weet ik veel energiebedrijf X, Y en Z.
0: Nee.
1: Je bent weliswaar al klant, maar ik ben een 16-jarige van een extern callcenterbedrijf. Heb je niet alsnog interesse om een aanbieding aan te horen?
0: Ik had iets heel geks. Ik had ik werd gebeld door een energiebedrijf.
1: Ja.
0: En toen hadden ze gezegd van we kunnen wel even wat afspreken en dan bellen we je nog even later terug, want dan kunnen we je iets aanbieden. Nou ja, oké, prima.
1: Dit klinkt als phishing.
0: Nou, ik ben later constant voor een ander bedrijf gebeld. Dus het was een loterij die mij elke keer terugbelde met van ja, maar we hadden een afspraak gemaakt. Nee, ik had voor dat energiebedrijf had ik een afspraak gemaakt. Want daar was ik wel even geïnteresseerd naar. Maar niet om die loterij.
1: Weet je wat, maar dus
0: ik werd daar helemaal gek van.
1: Ik ken mij in mijn leven inmiddels met hetzelfde telefoonnummer. Ik denk een stuk of 6 keer aangemeld voor het bel me niet register. Maar dat is dus blijkbaar volledig kansloos. Totaal niet leidend. En ook niemand die dat controleert.
0: Nou, dus vanaf vandaag is dat gewoon niet meer nodig.
1: Hell yeah. Dat is denk ik het beste nieuwtje wat in die hele lijst staat.
0: Ja, precies.
2: Goed.
0: Ja, andere was nog registratie van sigarettenverkoops. Maar ik weet niet of jij en ik.
1: Ja, op zich.
2: Het is nog geen 9 uur. We gaan door met de Cure Friday.

0: Moby hoorde je Natural Blues en daarvoor nog The Cure met Friday I'm in Love. En zometeen Audie Ray. En Dua Lipa is onderweg. Het is iets voor 8:30. Dit zijn de headlines die het nieuws van vandaag omschrijven. Nick.
1: Dankjewel, Erben. AIVD en MIVD schenden regels datasets. Uitstel box 3, stemming Eerste Kamer. En Erben Stienstra is 25 jaar geworden.
0: Nee, you, fuck you.
1: Hey, we moeten meer lokaal nieuws doen.
2: Ik vind die laatste wel heel
0: Nee. Doe maar de tweede.
1: We moeten meer lokaal nieuws doen,
2: ja, maar
1: Erben.
2: Het is 2-1, dus we gaan voor de laatste.
1: Erben Stienstra is afgelopen zaterdag 27 juni 25 jaar geworden. Dit staat gelijk aan een kwart eeuw. Daarmee is neurologisch gezien de frontale kwab in de hersenen, het deel dat gaat over planning, risico-inschatting en impulsbeheersing, volledig uitgerijpt. Hiermee verlaagt ook het risico op boetes rijden. Tenminste, dat hopen zijn vrienden en familie. Wiskundig gezien is 25 ook de leeftijd waarop je statistisch gezien de grootste kans hebt om je levenspartner te vinden, tenzij je die al hebt natuurlijk. Gelukkig is Erben daarin al geslaagd. Het nieuws feliciteert Erben van harte met zijn verjaardag.
0: Dankjewel, jongens.
2: Alsjeblieft. Hoe was je verjaardag?
0: Ja, thanks. Ga ik inbrengen.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Shouldn't Need It van hun bijna gelijknamige album You Shouldn't Need It. Ik hoor net naast mij een ontzettend leuke fun fact. Dit nummer schijnt dus opgenomen te zijn relatief lokaal bij het Slachthuis in Haarlem, als ik me niet vergis.
1: Jazeker.
0: Goedenavond, Lotte. Goedenavond. Ja, we hebben Lotte in de uitzending, Lotte de Waal van Slachthuis Haarlem. En je bent hier aangeschoven omdat je alles kon vertellen over een project dat heet Slachthuis Backstage. Ik beeld mezelf meteen iets in de trant van leuke VIP-tickets dat je eventueel spelende artiesten backstage kan ontmoeten. Maar volgens mij is dat het niet helemaal.
1: Nee, het is eigenlijk, we hebben de naam bedacht een soort van je kan backstage achter de schermen kijken bij hoe het nou eigenlijk allemaal werkt in de muziekindustrie. En het is eigenlijk het talentontwikkelingsplatform dat wij hebben opgezet voor uitvoerende muzikanten. Ambitieuze muzikanten uit regio Haarlem, maar ook Noord-Holland eigenlijk volledig. En we geven daarin advies, support, kennis en netwerk.
0: En laten we even beginnen bij het begin voor mensen die het Slachthuis allicht niet kennen. Dat is in Haarlem toch wel redelijk begrip. Het is, doe ik het recht als ik het een poppodium noem? Of is dat het net niet helemaal?
1: We noemen onszelf Muziekfabriek. Wat breder te...
0: Ja, die is heel nice. En dan heb je het met Slachthuis Backstage over het doorontwikkelen binnen de muziekindustrie. Mensen die daar meer van willen weten, die zelf ook muziek maken. Hoe moet ik dat een beetje voor me zien? Gaat het dan voornamelijk over echte podium of is het breder dan dat? Wat houdt het ongeveer in?
1: Bij Backstage of bij Slachthuis?
2: Bij Backstage.
1: Doen we eigenlijk alles waarin we proberen ambitieuze muzikanten een steuntje in de rug te geven om iets wat best wel een vaak ondoordringbare muziekscene lijkt, om daar een beetje doorheen te prikken, daar doorheen te komen. En dat doen we door middel van ook 1-op-1 coaching. Dus je kan je echt inschrijven voor onze coaching sessies. En ook door zakelijke spreekuren te hebben met mij en mijn collega. Waarin we mensen kunnen helpen om zich verder te ontwikkelen. Naast je live performance ontwikkelen en je inhoudelijk en creatief ontwikkelen.
2: En wat is dan een beetje een belangrijke les voor opkomende artiesten van vandaag de dag? Wat ze eigenlijk mee moeten hebben om verder in de industrie te komen?
1: Heel veel is netwerk. Heel veel is gewoon mensen kennen, je gezicht laten zien, laten weten dat je bestaat. En dat kan ook al doordat wij organiseren bijvoorbeeld een paar keer per jaar ook de speed dates. Dus dan nodigen we echt music industry professionals uit. Dus mensen die al in de scene zitten. Dus bijvoorbeeld boekers van Friendly Fire of van Mojo. Of mensen die bijvoorbeeld ook promo doen voor Chef Special. Die nodigen we uit. Het is best wel serieus mensen uit de muziek scene. En dat op die manier proberen we dan ook echt een laagdrempelige manier te vinden voor beginnende ambitieuze muzikanten om daar ook netwerk in ieder geval in te beginnen.
2: En dus, moet ik het dan ook voor me zien dat degene die jullie coachen, die dan ook meerdere keren bij jullie op het podium staan?
1: We proberen echt voornamelijk echt persoonlijk de coaching te houden. Dus het ook echt te houden op creatief vak en business vlak. En inderdaad hebben we wel aan het einde van elk traject een showcase staan. Dat noemen we Slachthuis Backstage Live. Daar laten we eigenlijk zien waar de talent op dat moment, de deelnemers op dat moment mee bezig zijn geweest de afgelopen maanden.
0: En even voor mijn beeld, want wat je net noemt is natuurlijk super waardevol, maar ik hoor een heel erg cynisch deel van mijzelf ook zeggen van ja, maar je kan toch ook gewoon een aantal leuke Instagram-clipjes posten. En als je daarmee viral gaat, waarom is het zo belangrijk om toch echt Slachthuis Backstage bij te gaan wonen?
1: Ja, omdat elke artiest anders is. En bij Slachthuis Backstage is het wel heel erg tof. Wij hebben per seizoen, dus een seizoen duurt 3 maanden ongeveer. Daar hebben we plek voor 10 tot 12 deelnemers of acts of bands om mee te doen. En het bijzondere daaraan is dat wij echt specifiek op de talenten zelf. We gaan echt met ze in gesprek. Wat is je ambitie? Waar wil je naartoe? Waar sta je nu? Waar wil je zijn over 5 jaar? En daarin kunnen we echt specifiek op hun een aangepast traject uitrollen.
0: Dat is wel tof. Dus het is niet zomaar je schrijft je in voor een handje vol praatjes. Maar je krijgt echt individuele begeleiding.
1: Ja. En we passen het ook per seizoen weer aan. Dus we passen het ook aan op de behoeften van de deelnemers. We hadden, het eerste seizoen een groep die had gewoon heel veel baat bij hoe fix je je eigen gigs. En het tweede seizoen hadden we heel veel mensen die zeiden, jeetje, ik weet niet hoe ik confident genoeg in mezelf op het podium kan staan en mezelf kan presenteren. Dus toen hebben we een vocal workshop ingevlogen. Dus we kijken ook steeds naar waar is er bij deze groep behoefte aan. En ook op de individu af, waar willen jullie zeg maar, per persoon of per act, per band aan werken.
0: Heel tof. Je noemde het net al. Jullie zijn uiteraard hè, een venue in Haarlem. Dus Haarlem, maar ook een bredere omgeving.
1: Zeker.
0: Iemand luistert nu, die is muzikant, die denkt... jeetje, ik wil hier meer over weten en ik wil mij aanmelden. Waar moet hij, zij of de groep dit doen?
1: Je kan je aanmelden en meer informatie vinden bij slachthuisbackstage.nl. Je kan ook altijd, als je vragen hebt of je wilt even met ons in gesprek... kan je gewoon ons mailen naar backstage@slachthuishaarlem.nl. En we hebben zojuist het nieuwe seizoen ook gelanceerd. En je kan je inschrijven voor het nieuwe coachingseizoen... dus met gepersonaliseerde coachingprojecten... zowel creatieve basis als zakelijke basis... tot en met 20 september.
0: 20 september.
2: 20 september.
0: Ja. En wanneer gaat het traject dan ongeveer van start als je inschrijft?
1: Vanaf 4 oktober. Dat vanaf is kennismakingsdag. En daarna vanaf dat moment zijn er coachings die gaande zijn.
0: Nou ja, mocht je toevallig al gigs vanaf oktober op de agenda hebben staan... dan heb je een dermate drukke agenda dat je de workshop ja, waarschijnlijk
2: niet
0: nodig
2: hebt. Of moet het juist gewoon tijd voor vrijmaken?
0: Ik zou zelf zeggen, als je nog niks in oktober op de agenda hebt staan... en je bent muzikant, meld je alsjeblieft aan.
2: Ja, Lotte, ik had nog één vraag. Ja. Want wat hebben jullie nog zelf als Slachthuis Backstage nog een toekomstplan? Wat willen jullie zelf bereiken hiermee?
1: Het liefst, wij willen gewoon eigenlijk het gat overbruggen wat er is in eigenlijk Noord-Holland. Wat we zien tussen je muzieklessen volgen en een act of band starten. Voornamelijk dus eigen werk en een conservatorium. Maar ook het gat bruggen vanaf een conservatorium. Als je daar net klaar bent, de stap zetten richting echt de industrie. En echt uitvoerend muzikant en ondernemer zijn. Dus dat zijn eigenlijk twee kanten waarin artiesten zich kunnen bevinden. Waarin we dat gewoon heel graag toegankelijk willen maken. Dat die kennis en dat netwerk en dat advies er is. Dus ja, dat is ons doel, denk ik, voor de komende tijd.
2: Ja, mooi doel zeg. Ja. Onwijs bedankt voor je tijd. En nog één keer de website. Waar kunnen mensen naartoe?
1: Slachthuisbackstage.nl.

0: Je moet gewoon nog even snel naar onze Instagram toe gaan. @clubtodate of @meerradio.nl. En dan kan je dus kiezen uit twee platen. Vind je dit nou heel tof? Lekkere rock.
1: Ja, niks aan toe te voegen.
0: Nee.
1: Of, heerlijk.
0: Of je kan voor een hele andere rockplaat gaan.
1: Muse.
0: Gaan we zo meteen draaien. Muse. De keuze is aan jou. Ja, wat wil je winnen? Eigenlijk ook best wel een luxe positie. Welke plaat wil je winnen?
1: Ja, nou.
0: Ga naar onze Instagram, @clubtodate, @meerradio.nl. Comment dan eventjes welke plaat jij wil winnen en waarom.

0: Alex Warren. En Fever Dream. Ik vond Stay Golden trouwens heel leuk om weer even te horen.
1: Ja, hè? Ik moest hem echt even opzoeken weer.
0: Dat is trouwens een van de eerste platen waarbij ik me ooit een gigantische muzieknerd heb gevoeld, weet je dat?
1: Want?
0: Ik kreeg ongeveer 3 jaar na uitgave een appje van mijn zusje met... Hey, ik ben op zoek naar een plaat. En die gaat zo. En dat was dan daadwerkelijk, zei hij in de microfoon.
1: Dr. Pop.
0: Tun. En ik dacht, geen idee, is dit toevallig Stekel? Ja, weet je dat?
1: Ja, oh, top.
0: Ik voelde me heel even Gerard Ekdom. Ja, dat klopt.
1: Dat snap ik. Ja.
0: Mocht jij een plaat hebben waarbij je er niet uitkomt hoe die heet... 023 4x5 900.
1: Ja, dan kan jij het insturen.
0: Ik doe het. Ik ga zelfs de jingle weer inzingen als het van de grond komt.
1: Top.
2: Hey jongens, ik wil even iets aan jullie vragen.
0: Ja.
2: Zijn jullie vega?
0: Tegenwoordig meer dan voorheen.
1: Ja,
0: okay. De helft van de week ongeveer.
2: De helft van de week, oké. Okay, ja, Erwin die moet verplicht af en toe met mij wat vega mee eten. Want ik ben sinds een maandje of 2-3 vega.
0: Oh, helemaal vega?
2: Niet vegan, vegetarisch.
0: Nee, maar...
2: Ik ben helemaal vegetarisch. Ja.
0: Oké, okay, kudos.
2: Ja. Ja, nou ja, het is inderdaad best pittig, kan ik je zeggen. Want weet je hoeveel gerechten er wel niet zijn... dat je gewoon even vlees nodig hebt?
0: Ja, heel veel. Een bolognese zit er al niet meer in, bijvoorbeeld.
2: Nee, het is echt veel. Dus wij zijn vaak plantaardig.
1: Blokje kan ook niet meer.
2: Dat soort dingen.
0: Nou, groentebouillon kan.
2: Ja, groentebouillon kan.
1: Ja, maar je moet
2: wel even snel naar huis hebben. Nadenken. En je moet echt... Kopen. Nou ja, wij kopen dan plantaardige kipstukjes, weet je wel. En dat mag volgens mij straks niet eens kipstukjes meer eten. Maar op die manier lossen wij dat op. Extra vitamintjes, eieren eet ik wel. Daarom ben ik niet helemaal vegan. Maar ik heb dit gedaan om 2 redenen. 1, ik ga nooit heel erg goed op zware blokken vlees.
0: Ja.
2: 2... toch het stukje dierleed. Oh, eigenlijk 3, waterverspilling.
0: Ja.
2: Maar als we het hebben over die 2e, wat voor mij een grote factor was. Ik vind het vreselijk om dan die video's te zien... waarin je al die snuitjes uit de vrachtwagen ziet steken... zodat wij het uiteindelijk op ons bord hebben. Dan denk ik, oh, wat is dit eigenlijk fucked up? Want sommige delen van de industrie zijn gewoon nog niet ver genoeg... om een dier een waardig leven te geven en daarna pas te slachten.
0: Ja.
2: En dat deed mij pijn, dat is mijn persoonlijke keuze. Maar nu zag ik dus op Nieuwsuur dat er ontzettend grote stappen zijn gemaakt. Dat er dus kweekvleesburgers aankomen. En dat er een boer is die zijn eigen koe al heeft gegeten. Maar die koe was al nog steeds in leven.
0: Ja, dit heb ik gezien, ja. Dus die heeft met het DNA van de koe een kweekburger gemaakt.
2: Minuscule biopt uit die koe. Waardoor die koe gewoon kan blijven leven. Echt een minuscule stukje. Dat is gebracht naar een plek waar dit werd gekweekt. Tot een gewone vleesburger. En die koe die schuilt nog steeds rustig in die wei. Het is echt bizar. Het is dus op basis van cellen die afkomstig zijn van zijn eigen runderen. De smaak. Hij zegt zelf, het is gewoon super juicy. Je hebt niet door dat het een kweekburger is. Want in principe ontwikkelt het gewoon zoals een normaal stuk vlees. Het is ook dus niet plantaardig. Dit is toch te bizar voor woorden dat dit dus nu kan gaan gebeuren. Dat dit de toekomst kan worden. De milieu-impact is gewoon in 1 keer 2 keer zo klein. Want je gaat ook minder koeien nodig hebben om meer burgers te produceren. Het is echt heel... En die, ja, sorry, anti-dierleed. Ja,
1: zou je dan, als dat uiteindelijk de toekomst gaat worden... Hè, zou je dan uiteindelijk, als dat veel groter is, weer vlees gaan eten?
2: Misschien, want ik merk wel, ik heb 1 keer per ongeluk vlees gegeten... omdat ik niet wist dat het ergens in zat. En ik had meteen buikpijn. Dus ik denk dat het voor mij echt gaat liggen aan het soort vlees. Überhaupt, ik heb natuurlijk meerdere redenen waarom ik dit deed. Ook omdat ik gewoon niet altijd er even lekker op ga. Maar in principe zou ik hier en daar dan een stukje vlees... echt al veel met een veel minder zware gemoedstoestand eten. Ja, zeker.
0: Ik weet dat dit totaal niet een punt is, maar ik heb er wel problemen mee dat een boer de bil van zijn eigen koe als super juicy omschrijft.
2: Nee, maar even serieus. Zouden jullie hier wat tegen hebben?
0: Nee, absoluut.
2: Nee toch? Dit is toch geniaal? Ja, het is gewoon alsnog ontwikkeld vlees.
0: 100%.
1: Juicy
0: ik wacht hem 2 tellen af. Om niet een soort vapen-roken paradox te krijgen. Dat het uiteindelijk ongezonder of slechter voor het milieu
1: is. Ja, dat is het.
0: Maar ik sta er zeker voor open.
2: Oké, nou ja, heel erg benieuwd hoe deze ontwikkelingen verder gaan, jongens. Dit is toch geweldig.
0: Zeker.
1: Ja, precies. Goed, zometeen hoor je Olivier.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
4: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
3: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
5: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
3: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club To Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by In Front Records. Club To Date.
6: En je hebt nog maar heel eventjes, nog een paar minuutjes. Dus ga snel naar ons Instagram-account, @meerradionl of @clubtodate. En laat weten welke plaat jij wil winnen en waarom.

0: Release bij Club to Date. In Front Releases. Waarin we elke maand een plaat mogen weggeven. En dat doen we altijd in samenwerking met In Front Records uit Hoofddorp. De plaatzaak van Haarlemmermeer. Waar je nieuwe en tweedehands vinylplaten kan halen. En aan de telefoon hangt hij weer. Matthijs, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hi, hi. Hoi. Even kijken. Oeh, je klinkt wel heel zacht. Even kijken, ja, hoor.
2: Ja, de luisteraars moeten natuurlijk wel goed om Matthijs weer te vertellen vandaag.
0: Want over welke platen gaan we het hebben?
1: Ik heb er twee gekozen dit keer. En dat is Joe Bonamassa met The Spirit of Roy, Live from Cork. En de andere was de muziek van Muse. Oh, en die heet The Wow Signal.
2: Ja, dat is een stevige plaat, hè? Die laatste die je er noemt. Zo!
1: Ja, ik hou ervan.
2: Ja, ja, zet jij dit graag zelf op?
1: Ja, en dan goed, voornamelijk het oudere werk. Mm-hmm. Met Hysteria en Supermassive Black Hole. Nou ja, ja, zodra er even een goede pakkende gitaar heeft komt, dan ja, daar hou ik van.
2: Oké.
1: Okay. Ik heb nog geprobeerd om kaarten voor een concertreeks te krijgen, maar helaas niet gelukt.
2: Oh ja, dat is echt in één keer uitverkocht, hè?
1: Klopt.
2: Ja, dus, ja, maar goed. Ze spelen twee keer de Ziggo Dome natuurlijk. Dat is best al wel veel, maar goed. Het nieuwe werk valt dus in de smaak. Valt het ook in de smaak bij de winkel?
1: Ja, ik was dezelfde dag was ik hem al uitverkocht. Terwijl ik best wel behoorlijk had op ingekocht.
0: Holy shit.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Oh, wat goed.
1: Had ik zelf ook eigenlijk dus niet verwacht. Anders had ik wel meer ingekocht.
2: Nee.
1: Maar ja, het is heel erg wisselvallig wat dat betreft. En nou ja, goed, gelukkig komen ze vrijdag alweer binnen. Dus dan kunnen we de volgende lading mensen weer blij maken.
0: Ja, precies.
2: Ja, en nou ja, als je van het iets minder stevig houdt, heb je Joe Bonamassa voor ons neergezet.
1: Ja, klopt.
2: Nou ja, minder stevig. Dat is
0: ik vond hem ook wel...
2: Flink,
0: ja, ik wou net zeggen.
1: Ja. Klopt, dit is dan echt een bluesrock gitarist. Dus wel ook inderdaad ja, soms een wat stevig werk. En dit keer heeft hij een eerbetoon gemaakt aan Rory Gallagher.
2: Oké. Okay. En dat hoor je echt wel terug door die hele LP?
1: Nou ja, het zijn nummers van Rory Gallagher die hij heeft gespeeld in Ierland, in Cork.
2: Oh,
1: Rory Gallagher komt uit de Cork. En ja, goed, sommige mensen zeggen wel eens de beste gitarist ooit. Zelfs Jimi Hendrix heeft dat gezegd. Nou, dat zegt wel wat.
2: Groot compliment.
3: Ja, dat is niet de minste.
2: Nee.
1: En Joe Bonamassa heeft drie uitverkochte avonden gespeeld in Cork. Dus met een hommage aan het repertoire van Rory Gallagher.
2: Ja, in Ahoy was het, hè? Was hij eerder dit jaar, toch?
1: Oh ja, klopt. Ja, klopt. Ja, nee, dat is zo, klopt. Ja,
2: oh,
1: ja.
2: Wat goed.
1: Ja, in Ahoy en in AFAS geloof ik ook. Er waren twee avonden, maar...
2: Ja. Ja.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, belachelijk dure kaarten.
2: Ja?
0: Ja?
1: Ja, ik wil hem ook wel eens live zien, maar bij hem is het echt vanaf €150. En zo, misschien dat het, naarmate het concept dichterbij komt, dat het dan wat daalt. Maar ja, dat is echt behoorlijk.
3: Maar kan het zijn, Matthijs, want ik ken ook wel van dat soort kaarten. En je hebt natuurlijk artiesten die daar dan alleen op een podium staan. En je hebt ook mensen die een entourage meenemen waar je u tegen zegt. Dat je achteraf denkt, nou, dat jullie het überhaupt voor €150 per ticket kunnen rooien, is een wonder.
1: Ja, nou ja. Wellicht heeft hij... Ja, ik ben er dus niet geweest, dus ik zou niet weten hoe zijn entourage is. Maar van zijn concertreeks aan omzet hoeft hij het niet per se te hebben. Want ik lees toevallig hier dat hij al meer dan 50 albums heeft uitgebracht. Dus zelfs daarvan zou hij al een behoorlijke centje kunnen verdienen.
3: Ja, hij doet het goed wat dat betreft.
1: Ja.
2: Hey, Matthijs, voordat wij naar de winnaar toe gaan. Ik zit altijd eventjes op jouw site mee te kijken. Hè? En dan zie ik nu momenteel even geen evenementen. Kunnen wij wel weer wat verwachten tegen einde zomer?
1: Ja, klopt. We zijn inderdaad weer met C-punt bezig. In een gesprek geweest. En na de zomer pakken we dat weer op. Er staat een vinylbeurs weer op de planning.
2: Oh, leuk. Leuk.
1: We hebben toen een kleine vinylbeurs gedaan in het café. En dat was een groot succes. Toen hadden we 5 aanbieders. En we gaan nu proberen of we 20 tot 25 aanbieders bij elkaar kunnen krijgen.
2: Zo,
3: er gaat wel een beetje grote stelling in, Matthijs.
1: Ja, die staan dan niet in het café, maar zeg maar in de hele...
3: In de passage.
1: De toeloop, in de passage ernaartoe. Ja, klopt.
3: Oh, wat goed.
1: En verder, dat duurt nog wel even, maar in halverwege december gaan we weer de XXL Bingo live doen. Dus dat is zeg maar een bingo met live band.
3: Ja, heel
4: leuk.
2: Wat leuk.
1: Ja, zo, dat soort dingen staan op stapel. Maar dat, ja, dat wordt binnenkort aangekondigd.
2: Oké, okay, nou ja, dan is het des te meer reden om, om jou te volgen natuurlijk op Instagram, @infrontrecords. En als je dat hebt gedaan en hebt gecomment onder onze post, dan heb je kans gemaakt. Ik heb net even gekeken, het is 50-50.
3: Oh, ja.
2: De reacties zijn echt 50-50. En we hebben ook op Facebook reacties gehad, ja. Dus die tel ik daar ook in mee. Mm-hmm. Ja, team, vertel maar, de winnaar.
3: Ja, dit is heel gek. Want wij zijn natuurlijk wel een beetje het jongerenprogramma van Haarlemmermeer. Maar ik heb toch voor de Facebook-reactie gekozen. Dat doen wij niet heel vaak.
2: Ja, en meestal kiezen we niet, maar loten we.
3: Ja, dat
2: maar
3: is waar.
2: Maar ik laat vaak de keuze aan Nick over als muziekredacteur.
3: En op dit moment hier sprak een dermate passie uit. Gewoon vanuit het diepst van de ziel. Dat ik het niet kon laten om het deze kandidaat toch te gunnen. Het gaat om Fem. Fem, als je luistert, van harte gefeliciteerd. Ja, zeker. En die heeft er een toelichting bij geschreven, daar zeg je u tegen. Joe Bonamassa, zonder twijfel, hoewel zijn muse zeker een warm hart toedraagt. Wanneer deze man presteert, al jarenlang waanzinnig productief, rijgt moeiteloos uitverkochte concertreeksen aan elkaar, vermengt gedurfd originele blues en keiharde rock, maar ook met gevoelige werk. Verzamelt hartstochtelijk iconische gitaren en versterkers, eert en respecteert zijn grote voorbeelden tot op een bot en geeft ook jonge muzikanten een platform tot succes. Hij levert bij elk optreden opnieuw het allerbeste. En soms heb je bijna medelijden met de gitaar die het op dat moment moet ontgelden. Joe Bonamassa is gewoon de beste. En hoe kan je nou zo'n betoog iemand anders zo'n plaat gunnen? Fem, van harte gefeliciteerd. Je mag hem binnenkort opkomen pikken bij Infront Records. Dank voor je reactie. En wil jij de volgende keer ook meedoen? Check vooral onze socials. Infront Records, Club To Date, @meerradio.nl.
2: Ja, en als je niet hebt gewonnen, je kan ook gewoon ze even opzoeken. Je kan
3: uiteraard
2: gewoon naar Infrontrekkers hier in Hoofddorp Centrum.
3: Gewoon in het centrum.
2: Ja, want
3: achter de multiplayer.
2: Ik zag wel even dat je met de warmte kort dicht bent geweest, Matthijs. Verwacht je dat wel binnenkort weer? Je was eerder gesloten, toch, met die hitte? Want die komt er weer aan.
1: We waren twee. Nou, maar dit was wel heel extreem met ruim 38 graden.
2: Ja, nee, ja. Even dat we niet voor een dichte deur staan. Je bent gewoon weer in normale tijden open.
1: In principe altijd gewoon 7 dagen in de week open.
2: Okay,
1: dat voelt ons wel zoals 9 dagen. Maar het zijn er maar 7. Maar het was die dag ook zo rustig dat ik dacht van ik hield het lekker vol, hoor. Alleen ik dacht wel van ik ga hier niet zeg maar in de hitte zitten terwijl er niemand komt.
4: En anders dan heb je ook nog een online webshop.
1: Ja, ook dat. Ja, absoluut.
3: Los daarvan, Matthijs, ik was er zelf van verbaasd dat de vinylplaten zelf nog niet gesmolten waren met die hitte.
4: Ja, dat is staan.
1: Nou, dat is pas, en dat weet ik ook pas sinds kort. We hebben nu een vinyl flattener. Dus mocht jij een geworpen plaat hebben, dan kan ik die voor jou weer plat maken.
3: Nee, kijk eens!
1: En dat gebeurt dus bij omstreek de 58 graden.
2: Oh, jeetje.
3: Met klimaatverandering in de toekomst een heleboel klant.
2: Goed om te weten. Dus jongens, infrontrecords.nl of gewoon eventjes langsgaan in de winkel.
4: Is altijd het leukste.
3: Dankjewel, Matthijs.
4: Dankjewel, Matthijs.
1: Yep.
4: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Ja, dat van... Waar zit die band nou eerst? Måneskin.
1: Ja,
0: dat is daar weer helemaal niks meer van.
2: Ja, nou, en hey, ik wil dit bruggetje maken. Born with a Broken Heart. Ik lees net dat Rico Verhoeven en zijn verloofde uit elkaar zijn.
0: Oh.
2: Hij heeft echt een slechte week. Hij had toch ook verloren? Hij had toch ook zijn wedstrijd verloren afgelopen week?
0: Is dat zo?
2: Nou ja, misschien heb ik dat wel niet goed gezien, want ik ben zo niet bezig met sport. Ik wilde daarom aan jullie vragen, wat volgen jullie allemaal van het NK? Ik zie wel overal bij ons in de wijk vlaggetjes
0: NK?
2: Hangen. WK.
0: EK.
2: Kijk, hier gaan we al. Zo slecht zit ik in
0: Schatje,
2: de sport.
0: We liggen eruit, hè? Dat weet je wel.
2: Nou,
0: ik
2: liggen we eruit?
1: Ja, ik ga je dus bij
0: holy
1: deze...
0: shit.
2: Nee, je bent bloedserieus.
1: Ik volg evenveel van het WK als de mensen die nu nog steeds vlaggetjes voor hun huis hebben hangen.
2: Oh, ben je uitgeschakeld 2 dagen geleden? Ja.
1: En nog steeds, inderdaad, je hebt wel gelijk. Ik fiets door het dorp en je ziet overal nog van die oranje vlaggetjes. Dat ik denk, volgens mij zien jullie een paar dagen
2: later. Wat zit er die wedstrijd met Marokko?
1: Ja. Ronald Koeman is inmiddels ontslagen. Ja. Wat ook weer aangeeft, overigens. Ja, nee, zeker. Wat ook weer aangeeft, ja, wij beoordelen voetbal dus blijkbaar zwaarder dan politici. Want maak je in voetbal een fuck-up, dan lig je eruit. Terwijl de politiek kan je makkelijk nog 3 kabinetten
3: doen. Ah, kan nog wel.
1: Ja, precies. Wat maakt
3: we hebben je nog nodig.
2: Ik dacht dat ze best wel lekker gingen. En ik zeg bewust ze, want ik heb een hekel aan mensen die we zeggen, maar... Wow.
1: Nee, maar we dragen er zelf toch ook aan bij. Zij staan daar keihard te rennen en ik drink pils tijdens de wedstrijd.
2: Kijk, als ik naar de uitslagen kijk, 2-2. Nou, dat is dan kut. Dan heb je 3-1 Nederland gewonnen. Dan heb je 5-1 Nederland gewonnen. En dan heb je 1 keer verloren met penalties.
0: Ja, penalties. Daar ging het mis.
2: Ja. En dan lig je er dus uit. Wat? Hè?
1: Ja.
2: Oh ja, want het is natuurlijk gewoon per wedstrijd. En dan wordt dat zo naar boven toe gekeken wie de beste is. En die gaat dan door naar de volgende ronde.
1: Je krijgt puntenaantallen. En die punten, die kunnen je nekken.
0: Ja.
2: Oh, ik snap er echt de ballen van. Maar
1: niemand
2: goed,
1: snapt hey,
0: de ballen.
2: Het is ook niet gevolgd.
1: Nee, absoluut niet. Het kan mij niet minder schelen. Stel veel te veel betaalde multimiljonairs die tegen een zakje leer aan zitten te trappen.
0: En heel eerlijk, deze wedstrijd die was 3 uur 's nachts.
1: Ja,
0: no way.
1: Dat, ja.
0: No way.
1: Dit ben ik met mijn schoonheid slaap. Je kan je nagaan als ik die moet laten zitten. Dat gaat hem echt niet worden.
2: Is er nog wat anders leuks qua sport om nu naar te kijken?
0: De Tour de France die gaat weer bijna beginnen.
2: Wat leuk, lekker kijken naar hoe ze kastelen filmen en dan vertellen wat dat kasteel is en zo.
0: Heel eerlijk, het is wel een soort railway heerlijke televisie. Hey,
2: om op de achtergrond
0: ik
2: vind
1: het heerlijk. Ik ben een sadist. Ik wacht altijd totdat iemand aan de voorkant van het peloton op zijn mijl gaat en dat je dan als een soort domino
3: dat kan niet. Nick, dat kan niet.
1: Hoezo niet?
3: Dat is inderdaad sadist.
1: Ja, het is sadistisch, maar het kan wel. Het is wel eens vaker voorgekomen.
3: Ja, het is heel vaak.
1: Dat zijn ook de fragmentjes die viral gaan op de socials. Dus doe nou niet alsof ik de enige ben die daarvan geniet.
3: Nee.
2: Jongens,
3: nee.
2: Ik volg hier zo weinig van.
0: Sport, Tessa, sport.
2: Sport.
0: Sport.
2: Misschien moeten we Figo weer eens vragen.
1: Klinkt als een goed idee. Nou. Zou die volgende week kunnen, denk je? Lijkt mij een goed moment om een tijdige analyse van het WK te doen.
0: Ja.
2: Goed, laten we het over muziek hebben, jongens.
1: Oh, heerlijk. Lynyrd Skynyrd.
2: Gitaar.
1: Free muziek. Rock zoals het hoort.

0: Maar eerst praten we hierbij over het laatste nieuws van vandaag. Nick.
1: Dankjewel, Erben. Boerenprotest bij stikstofdebat. Oh. Bijna goed. Boerenprotest bij stikstofdebat. Dank je. AIVD, MIVD schenden regels datasets. En uitstel box 3 stemming Eerste Kamer.
2: Nou, omdat Erwin er al voor klapte, laten we die eerste doen.
3: Okay. Ja.
1: Oké, in Den Haag zijn 5 boeren opgepakt die op trekkers wilden demonstreren bij het gebouw van de Tweede Kamer, waar wordt gedebatteerd over de nieuwste stikstofplannen van het kabinet. De gemeente heeft alleen toestemming gegeven voor 20 trekkers. Die limiet was bereikt, maar de 5 wilden doorrijden. Daarop zijn ze aangehouden. De gemeente heeft vanwege protest een noodbevel afgegeven. Ook bij het provinciehuis in Assen protesteren boeren tegen de stikstofmaatregelen. Het kabinet wil de stikstofuitstoot in de landbouw flink verlagen. Daardoor moeten boeren bij natuurgebieden verdwijnen, verhuizen of innoveren.
2: En ik vind dit shocking. Moet ik zeggen als ik dit hoor? Want volgens mij hebben we dit vorige week ook al genoemd. Wij kijken nu, Erwin en ik, naar Clarkson's Farm. Van Jeremy Clarkson, die na zijn carrière met auto's opeens dacht, ik word boer.
1: Ja.
2: En zij gingen in het laatste seizoen, wat nu is gepubliceerd, even naar Nederland een uitstapje maken om te kijken hoe innovatief onze boeren zijn. Ja. Wij lopen echt ver voor met innovatie, techniek, milieubewust.
3: Zij kijken helemaal de grond naar waar ze het meest moeten zaaien, waar ze het minste, want daar leeft minder op. En
2: dat in Rotterdam is er een floating boerderij met koeien, als in op het water. Er zijn zoveel innovaties en technieken hier in Nederland. En dan zegt onze regering alsnog, ja, jullie moeten nog meer innoveren. Houd toch op, maar wij zijn al zo ver.
1: Ja. Kijk, het nadeel is natuurlijk dat wij veel meer landbouw doen dan dat wij eigenlijk nodig hebben als land. Een heleboel van de landbouw die wij doen is voor de export. En dat is supergoed voor de handel, 100%. Ja. Maar betekent ook dat als wij ons aan onze eigen uitstootmaatregelen moeten houden, ja, dan
3: maar met deze prijzen moeten sommige boeren, die kunnen gewoon dan niet overleven.
2: Ja, en dit is
3: dat
2: zo,
3: is hun familiebedrijf die er dan gewoon aangaat.
2: Nou ja, dat en, ja, je, en ik vind ja. het ook ergens, sorry, maar dit is een, als je aan Nederland denkt, denk je aan oprecht landbouwboeren. Dit is een van de meest pure werkvormen. Ja. Als je kijkt naar banen. Nee, ik vind het echt zonde als dit zo erg de grond in wordt geboord. Tuurlijk. Maatregelen, maar ga een keer met ze in gesprek wat dan wel mogelijk is. Want ik denk dat de regering gewoon te hard regels oplegt. Nou ja, ik snap echt je punt met milieu, Nick. Echt waar. Maar er moet toch een middenweg zijn.
1: Volgens mij ging het daar net om bij de vega-discussie en het dierenleed wat allemaal plaatsvindt in onder andere de boerensector. Er is best een hoop wat we kunnen doen. En voornamelijk juist in de veeteelt zit een heleboel.
2: Ja, maar ik zeg toch, er moet een middenweg zijn.
1: Nou ja, persoonlijk zou ik zeggen, stop in ieder geval tijdelijk met het subsidiëren en vraag eerlijke marktprijs. Ik denk dat marktwerking dan vanzelf zijn werk doet. Heel eerlijk.
3: Ja.
1: De reden dat een heleboel mensen nog steeds dagelijks vlees eten is ook omdat het is duur, maar het is relatief nog steeds betaalbaar in de supermarkt. Dus misschien als je stopt met de subsidie, dat je een wat eerlijker marktbeeld krijgt en
2: wat
1: dat het zich vanzelf oplost?
3: Ja, ik vind het heel lastig.
1: Waarvan akte?
3: Ja, nee, maar heel eerlijk. Ik vind vlees heel erg best duur.
1: Ja, dat is zo. Kijk, nou, laat ik het zo zeggen. Dit probleem gaat niet opgelost worden door een stel twintigers in een radiostudio, want dan had het al lang opgelost geweest. Het is een moeilijk dossier. Er zijn verschillende manieren om ernaar te kijken. Punt uit.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Lizzo en Love Real Life. Voor die is bij Club to Date. En we gaan het weer doen, de van A naar B plaat.
1: Spannend weer.
0: We hebben platen uitgekozen.
1: Nou, vertel, wat moet ik aan elkaar gaan lijmen?
0: De eerste plaat die jij moet aan elkaar gaan lijmen, Vrouwtje.
1: Oké. Okay.
0: Kwijt. En je moet uiteindelijk naar Good Neighbors and Home.
1: Ach, een hele nieuwe plaat. Ik ben nu al kwijt, hè.
0: Je bent er nu al kwijt.

0: Nou, ik ben ze niet kwijt, want ze zitten hier allemaal in de studio. Elke week doen we de Club Today. En we hebben nu de van A naar B plaat. We hebben de eerste plaat uitgekozen. Dat is Vrouwkje met Kwijt.
1: Ja.
0: En uiteindelijk moet Tessa naar Good Neighbors en Home.
1: Ja, zeker. Ja, en als ik aan Vrouwkje denk, denk ik natuurlijk meteen aan S10. Die twee zijn echt water en vuur, twee handen op één buik. Alles bij elkaar. Die hebben samen ook een EP natuurlijk uitgebracht. Die twee zijn echt besties en die noem je in één zucht. Dus ik dacht, voor het eerst volgend linkje even een kort rustig stappetje naar Weer Verliefd. Want

0: vind het zo'n toffe festivalplaats. S10 en Weer Verliefd. En de volgende?
1: Ja, nou, voor de volgende moet ik heel even korte uitleg gaan geven welk linkje ik hier heb gelegd.
0: Oké. Okay.
1: S10 heeft natuurlijk Nederland op het Eurovisie Songfestival in 2022 vertegenwoordigd.
0: Ja, ja, ja.
1: Met De Diepte.
0: Ja.
1: Zij stond toen op de 11e plaats.
0: Ja.
1: Maar op de 2e plaats stond de Engelse Sam Ryder met Spaceman. En die heb ik straks weer nodig. If I-

0: And I wanna go home.
1: En zo ontdek je nog wel eens wat tijdens de Van A naar B plaat.
2: Ja, want deze linkte...
1: Ik kende dit helemaal niet.
2: Ja, kende dit. Dit was de tweede plaatje van 2022.
1: Ja, ik heb dat toen niet meer zo goed gevolgd.
2: Oh, nou ja, in ieder geval, het werd best wel nog een hitje. Ik bedoel, wij hebben het hier in ons systeem staan zelfs.
1: Ja, blijkbaar...
2: Ja, hij deed het goed. Nou ja, Spaceman Sam Ryder, die stond samen met S10 op het Eurovisie in 2022. En ja, eigenlijk kan ik nu al de stap gaan maken naar Good Neighbors. Want Spaceman is geschreven en opgenomen in Londen. En welke band komt toevallig uit Londen? Ja, sorry, ik moest dit snel bij elkaar zoeken. Dat is Good Neighbors, die Home in 2024 uitbrachten. Oh, wat is dit toch een lekkere vibe, hè?
1: Heerlijk. Jongens, tot volgende week.

0: iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: En dat is Ben Howard bij Meer Radio met Keep Your Head Up. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Hallo, hallo. Dit is Nice and Slow tot 12 uur. En natuurlijk ook op deze zomerdag.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een mooie 2 van 1 na het nieuws van 10:30. En die is dan dit keer voor Mary J. Blige. Maar nu hoor je André Hazes bij Meer Radio. Met dat ene moment. En zometeen ook Rani met de nummer Crazy.

Hij begon zijn carrière als gitarist. En toen later ging hij erbij zingen. En dat legde hem geen windeieren. Dus even de populairste artiest nog steeds van Amerika. Your Body is a Wonderland. Je hoorde John Mayer bij Meer Radio. En tot 11:30, Carsou. Zometeen. En de Beatles. Maar nu, Bryan Adams. I'm ready. I like

Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song. Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9

0: de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Billy Joel of Billy Joel, wat je wilt, als ze maar platen maar draaien, dat zegt hij altijd. The longest time.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Twee keer Mary J. Blige als eerste met U2 samen in One. En daarna, I'm going.

Alweer in 1965, dat is duidelijk te horen ook, hè? Deze van Salvatore Adamo. Dat was La Nuit als Franse klassieker. En hier is het op besluit van dit uur. Easy van de Commodores. A Lover's Concerto van de Toys. En Fix You van Coldplay.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: We gingen terug naar 1972 met deze klassieker van Bill Withers. Dat was Lean On Me. Welkom terug.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: En ook in dit uur hebben we weer prachtige muziek voor je, hoor. Wat te denken straks na 11:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Natuurlijk naast Suzanne Freek. Dan krijg je 2 keer te horen Douwe Bob bij Meer Radio. Dat allemaal straks na het nieuws 11:30. Nu, niemand minder dan Herman van Veen met het hele leuke. Dit is Alles Doet Er Toe.

If Tomorrow Never Comes door Rowan Keating. Het origineel is trouwens van Card Brooks, de Amerikaanse countryzanger. En dit zijn de volgende drie weer bij meer radio in Nights is Low. You Say van Lauren Daigle, Joe Cocker hoor je ook en No One door Alicia Keys.

Alicia Keys was dat met No One. En voor het nieuws van 11:30 heb ik nog eentje voor je. De Amsterdamse Wally Tax. Hij was ooit de zanger van The Outsiders. Dit is een soloplaat van hem uit 1967. Let's forget what I've said.

0: met de Showbitch. Een dilemma op de zaterdag. De Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10. Met Jaap Koopmans en Max Verbrugge. Op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Ja, heel herkenbaar weer, hè? Suzanne Freek. Met als David is speciaal voor mijn lieve Gerda. Ah, schatje, je weet het toch, ik ben straks weer bij je. Doei, doei. Ik hou van jou.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: 2 keer Douwe Bob als eerste uit de beste zangers van 2023. Zijn versie van Nat King Cole's Danny Boy. En daarna What a Wonderful World. Die ken je ook waarschijnlijk wel van Louis Armstrong.
2: Oh.

1972, deze Duitse klassieker van Christian Anders. Er veert en zoekt naar Nekenwo. En hier is Eric Carmen, All By Myself. En zometeen hoor je ook Tony Bennett met een oudje. When I was young, I never needed.

Kevin James met Once in a Lifetime. En ik laat je achter met Britney Spears en Everytime. Mocht je gaan werken, werk ze. En anders wens ik je een goede nacht en wel te rusten. Hè?

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Camping en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen.